Ik heb een vraag van Kumar Sulimpara, Udit Narayan, en ik heb een vraag van Payal Meri. Ik heb een vraag van Udit Narayan, en ik heb een vraag van Charaidio, Sunari Asampara. Ik heb een dedicated kuridia, all regular listeners. Well, thank you so much. Ik heb een vraag van Udit Narayan.